geleden, een bikkie grijze, zo staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijze, ekse getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij, go.

Tää se, un poll, un poll, poll kriär. Stambjot staan nog steeds in Pretoria. Nou toe julle. Dis naweek. Hey. Ek gaan julle nou iets vertel wat gebeur het hierdie week. Het so baie dinge gebeur. En my nommer is 079-505-8450. Vertel my wat het in jou week gebeur. Iets wat snaaks was, iets wat anders was. Deel het met ons. Stuur het my WhatsAppie. Ek hoor graag.

Sí, tan crisis. Ja, Trumpi, Davis, Rui, Rui, ach, allemaal. Kortom, dit voor Rui Capidazo. En die gouden lokjes. Nou ja, mensen, het is tijd voor een lekker stukje muziek. Ek het sommer twee na mekaar gegooi vir julle speel en ek wag om te hoor van julle wat het gebeur hierdie week in

Dat is lekker, lekker man, lekker. Daar ik jullie een beetje muziek gehad. En te lekker. Nou, ik wacht nog voor jullie boodschapjes. Mag het? Stuur voor mij. Wat is naast gebeurd daar bij jou? Heb je een muis in jouw klerenkast gekregen? En is je bang voor mij zo? Nou, kom, vertel voor mij. Armtas met ons.

0: Vai.
1: Dat is een lekker, lekker, lekker mensen. Nou toe. En dit is Robbie Wissels geweest daarin, hè. Ja. Kom eens gaan maken draai bij Gert Couvert. En dan mijn persoonlijke, wat doen we, thema lied.

Wat jy nou toe, dis lekker. Yesterday is hero. Party daar voel ek so. Ja. En ek hier van my. Wat ek graag met julle deel vanoggend weer. En almal reis om dit.

Dankie Fanny. Nou toe. Mense het so jammer om te hoor van jou naweek wat nou so vol program het. En al die drama wat jy het met kinders, kleinkinders, skoonfamilie of wat ook al, of met jou kar. Ek is so jammer om dit te hoor. Maar ek wil jou laat goed voel. Volgende. Kan ek maar.

Prachtig, nie waar nie, ne? Nou ja, dit is nou so 20 minute, 21 minute oor 9. Is nie een tyd vir een golden oldie? Ja, ek moet vir oggend een golden oldie speel. Hy is net 2 minute en 10 sekondes lang. Maar hy is prachtig en jylle gaan hem onthou.

Nou, dat is dankie Mari daar. Dat is hy. Goed natuurlijk Mari daar. Voor vier op RSG. Bok van Blerk en die Mossies.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saamheen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Раз ги осъм уър. En je stil weer het deel van mij beet. En je slaap val je aan. En je reën probeer mij reet. Die niet bij je wil worden.

kyk met sulke lekker musiek kry ons net hoendervleis. Lekker man, hoendervleis. Geniet hom. Daar's hy Petrus se skoffel. Hier kom hy.

is dan allemaal lekker om te sien, as die mense so lekker braai. Wessel, nee, wat die vierkie van jou is aan die gang, hoor. Lekker plakkies, kort broek, hy geniet die muziek. Vat hom vas, Boeta, vat hom vas. Geniet hom. En ek hoor het reen lekker op die ander kant van die land. Mense braai, maar het reen, maar hulle braai. Lekker man, lekker. Het is nou niks lekkerder as een boere muziek en een braaikie nie. En een ietsie in die hand. Met Asia.

say, there's no good modern talking, né? Sexy, sexy lover. Luister, in die volgende ene, ons gaan julle nie alleen los nie. Want Kurt Durrant gesê, hy is alleen. Nie ons nie, ons kuier lekker.

Ja, so hoor ons nou maar, nee, van mense wat wegval. Hey, Dennis. Ja, die man is nie meer by ons nie. Dennis, ons dink aan jou. Het is maar een moeilike aand vanavond, want ons het soveel slikte nuus wat ons hoor. Maar weet jy wat, julle moet nie alleen voel nie. Ons is saam met julle, ons bid vir julle, ons harte gaan uit. Die luisteraars is goeie mense van God, gaan groot radio. En ons dink aan julle, hoor. Sterkte.

So speel ons nou die lekker muziek. Luister die huisie in die Vrystaat. Philip, hy was daar maar lekker nommerkie wat jy gekies het, hoor. Ek speel hom met graagte een weer. Nee, verseker. Luister, kom ons gaan aan. Hier is een lekker classic wat aangaan. Van Morris, Brown Eyed Girl.

So is die ouwe gauw is nie. Hier gaan ons lekker keier vanavond, lekker op een saterdag gaan. Dankie dat jy ingeskakel is. Is die volgende een is een bykie skit jou biskut.

Ja, dit was Crossfire van Ray Dillon en Nicholas Lou. Baie nommerkie. Geniet hom hier, soos die volgende een van Pieter Kents.

Can't say modern talking, no face, no number. En of julle regtig ou enetjie ook speel van Donna Fargo, Funny Face.

Winter, ek moet sê, as julle op die pad is, wees veilig, hou julle oë op die pad, en kom veilig tuis hoor, en lekker kuier en geniet die musiek, daar is nog genoeg.

hoor ek nou van Hein en Olivia. Hulle sê hulle so bly hulle aan hierdie stasie by mekaar gekom, dat ons hulle kon voorstel aan dit, en hulle geniet het so baie. Dankie dat julle ingeskakel is en aan ons luister. Lekker aand julle, kom ons speel die lekker muziek.

Toe speel ons hier lekker muziek van Groot Radio. Dit is nog een paar songs wat ek vir julle wil speel voor ek klaar maak vanaand. Geniet hulle.

Dan moet jy lekker muziek naar jullie toe. Oké, okay, gewoon groot radio. Ja, so gaan ons dingetjies amper uit die einde en die einde loop. So, hier is nog een paar liedjies wat ek kan doen, seker nog so 4 of 5 wat ek vir julle wil speel. Kom maar, geniet om verder.